Je zei nog dat je bang was voor wat daar buiten wacht. Je zou nooit hoeven denken of je blijven beter was. Ik hoorde iemand zeggen.